0: Is er een long show om Lisa Katja? Grote de stolling en zoek ik Gadja van de High Field en de Brewing Up Storm en Sin. En Neil ziet aan om Lisa Show, maar wie ziet en wie ziet hem weg in Oren Moor in Me Mev? Peter on Lisa Show. Hoe kan ik zien de rest? Neil Sam. Wat Peter zijn nulig. Right. Show him a loco. Sing it back.
1: Dinner shift doing cared le Shannon.
2: This.
1: Cheyenne Mascon Coil is Faring Olive, Golway Bay FM. Boim the Golive.